jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom bij FM Goud. Hey, what's up?

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteit

0: Feiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Radio, ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd met een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerpen stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerpen staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, van Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
6: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns een wichtige spiel, wichtige ziek.
5: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
4: De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht. 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: In een vorig artikel met de titel Fietsen in de bergen op Tenerife hebben we kunnen concluderen dat je zonder training niet zomaar de hoge bergen intrekt. Een geoefend lichaam is dé voorwaarde om de hoogtemeters te maken. Gelukkig is niet iedere fietser geneigd om tot aan de voet van de tijden te rijden. Ze blijven dus beneden en fietsen binnen de toeristische agglomeratie of gewagen zich aan een ritje door het lichtglooiende landschap over de TF28. Door het feit dat fietsen op een eiland als Tenerife anders is dan fietsen in de lage landen, willen wij meegeven dat de autochtone bevolking nog niet zo lang geleden kennis heeft gemaakt met het wielertoerisme en dat dit te merken is aan hun rijgedrag. Daarom heeft de overheid haar verantwoordelijkheid genomen en een aantal wetten en decreten uitgevaardigd om het fietsverkeer veiliger te maken. Om het overzichtelijk te houden, zetten wij hieronder de voornaamste regels. Voor alle duidelijkheid, verkeer en verkeersveiligheid is nationale materie en geldt dus voor heel Spanje, inclusief de overzeese gebieden en de twee Noord-Afrikaanse enclaves, Ceuta en Melilla. In Spanje rijdt men met de fiets op de rijweg. Fietsen op voet- en wandelpaden is verboden. Wanneer je een groepsuitstap onderneemt, dan rij je met twee naast elkaar en bezet je een volledige rijstrook. Dat vermindert de afstand en de tijd van een groep fietsers die door de voertuigen worden voorbijgestoken. Daardoor wordt dus ook het incidentgevaar gehalveerd. Daar waar fietspaden voorhanden zijn, heb je de keuze. De rijweg of het fietspad. Enkel als er een blauw gebodsteken staat, moet je het fietspad op. Dat komt omdat fietsers in Spanje in de categorie van de weggebruikers vallen en dat er voor fietsers apart geen regelgeving bestaat. Het Reglamento General de Vehículos geldt voor alle weggebruikers. Voor de eigen veiligheid draag je best een fietshelm, alhoewel dat niet overal verplicht is. Binnen de bebouwde kom moeten enkel fietsers jonger dan 16 jaar een helm dragen. Erbuiten is iedereen verplicht zijn of haar hoofd te beschermen. Op een autoweg, een autovia, mag er gefietst worden als je ouder bent dan 14 jaar. Op een snelweg, een autopista, is fietsen verboden. Elke fiets moet uitgerust zijn met een werkende fietsbel. Een rood achterlicht, een wit voorlicht en reflectoren op de wielen en de pedalen. Het gebruik van een mobiele telefoon is toegelaten, enkel indien er handsfree gebeld kan worden. Vermits het dragen van oortjes of een koptelefoon verboden is, wordt het handenvrij bellen ontmoedigd. En langs de andere kant moet je je stuur steeds vasthouden met twee handen. Hoe gebruik je dan een mobiele telefoon, is de vraag. Een fiets hoeft geen verzekering te hebben. Wel een e-bike, waarvan de maximumsnelheid hoger is dan 25 km per uur en het vermogen van de motor 500 watt overschrijdt. Voor pedelecs is de maximumsnelheid 45 km per uur en of het vermogen groter dan 500 watt. Voor deze laatste twee soorten rijwielen, waarbij een hoge snelheid kan worden ontwikkeld, is de regelgeving van bromfietsen toepasselijk en moet er een gekeurde bromfietshelm gedragen worden. Uiteraard is een verzekering verplicht. Rijden onder invloed van alcohol, maximum 0,5 promille of drugs, is verboden. Daar je als fietser deelneemt aan het verkeer op de openbare weg, ben je verplicht om de algemene verkeersregels toe te passen. Respect tussen alle weggebruikers is het begin van de verkeersveiligheid, ook op Tenerife. Hello.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Dat er op Tenerife meer honden zijn dan kinderen jonger dan 14 jaar, is op zich een opmerkzaam feit. Dat er op Tenerife twee keer zoveel huisdieren zijn als kinderen tussen 0 en 14 jaar is eerder een uitzonderlijk feit, maar dat er drie keer zoveel dierenartsen zijn dan kinderartsen verbaast ons het meest. Honden hebben historisch gezien steeds een belangrijke rol gespeeld in de Canarische cultuur. Ze worden vaak beschouwd als trouwe metgezellen en worden gewaardeerd om hun loyaliteit en beschermende instincten. Het milde klimaat met aangename temperaturen gedurende het hele jaar maakt het op een subtropisch eiland aantrekkelijk om een huisdier te hebben dat ten volle kan genieten van het buitenleven. Op Tenerife is er één geregistreerde hond voor elk kind tussen 0 en 14 jaar. Een trend die in alle 31 gemeenten op het eiland voorkomt en die na de pandemie nog is toegenomen. Op de Canarische eilanden zijn er 592.322 honden met een microchip, waaronder 101.043 jachthonden en 27.833 honden die afstammen van potentieel gevaarlijke rassen. Op Tenerife zijn er 234.338, waaronder 45.535 jachthonden en 11.986 honden die afstammen van een potentieel gevaarlijk ras. Al de honden op Tenerife hebben samen 141.000 baasjes. Met dergelijke aantallen huisdieren is het ook niet verwonderlijk dat Canarias meer dierenartsen, 588, dan kinderartsen, 160, telt. Volgens het veterinaire college zijn er in de provincie Santa Cruz de Tenerife bijna 300.000 geregistreerde honden en is het niet geweten hoeveel honden er rondlopen zonder registratie. Volgens het college van veeartsen zijn er meer niet geregistreerde honden in gebieden met minder bewoners in de gemeenten Villaflor, Arico, Arafo, Fasnia, El Rosario, El Tanque en Tegueste. Is er één hond per twee inwoners, jachthonden niet meegerekend. Dit fenomeen komt tot uiting in een wettelijk kader. In april 2023 stemde het Spaanse parlement ermee in om een wetsvoorstel in te dienen waarbij dieren niet langer als voorwerpen worden beschouwd, maar erkend worden als levende wezens die gevoelens hebben. Desalniettemin blijft Spanje een topland als het gaat om het aantal in de steek gelaten huisdieren. Hoewel de bevolking toeneemt, staat de wetgeving in zaken honden op de Canarische eilanden nog in de kinderschoenen. Het is wachten geblazen op de goedkeuring van de wet in zaken dierenwelzijn en op de wet in zaken biodiversiteit, waarin rekening wordt gehouden met het statuut van jachthonden. Het gemeentebestuur van Santa Cruz beschouwt een huisdier als een levend wezen dat lid is van het gezin. Daarom moet elk huisdier worden geregistreerd en geïdentificeerd met een chip. Bovendien is deze microchip een fundamenteel instrument om een verantwoorde eigendom aan te moedigen, een strikte gezondheidscontrole te garanderen en mogelijke epidemieën onder de honden- en kattenpopulatie te bewaken en, indien nodig, te beheersen. Als het dierenwelzijn hoog in het vaandel wordt gegezen, wordt het ook hoog tijd dat er iets verandert op de locaties waar onze huisdieren nog worden geweerd en onder strikte voorwaarden worden toegelaten. Daarbij denken we aan het aanleggen van stranden en parken voor huisdieren en aan de stiefmoederlijke behandeling van honden en katten op trams en bussen.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd met een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerp stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerp staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, want Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
6: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns een wichtige spiel, een wichtige ziek.
5: Het Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.

0: Buenos dias.
1: Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
2: Fietsen, motorfietsen en terreinwagens die de verharde rijweg verlaten en zich op onverharde wegen wagen, veroorzaken ernstige schade in beschermde natuurgebieden op het eiland. De gebieden met een grote natuurwaarde die het meest getroffen zijn door deze praktijken zijn het Parque Natural de la Corona Forestal, Lagunetas, het Parque Rural de Anaga, het Reserva Natural Especial Chinero, het Parque Rural de Teno en het gebied rond Mesa Mota El Pulpito. Vrije tijd en de voorbije coronapandemie, die veel mensen die uitkijken naar één of andere sportbezigheid, zijn de oorzaken van het toenemende gebruik van offroad voertuigen zoals terreinwagens, quads, motorfietsen en ATB's, all-terrain bikes. Als deze activiteiten worden beoefend in beschermde gebieden, brengt dit ernstige en onherstelbare schade toe aan de fauna en de flora. Vorig jaar zijn er 88 overtredingen vastgesteld voor dergelijke activiteiten op de bos- en wandelpaden in gebieden die vanwege hun rijkdom van het landschap aan strenge regels zijn onderworpen. Overtredingen worden gesanctioneerd met boetes van 100 tot 1000 euro, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Door de milieuorganisatie Juan Coelho Telesforo Bravo werd er een merkwaardig feit vastgesteld. Zo werden er paden aangelegd voor het downhill fietsen op het historische Chivisaya Ortocosa-pad in het Parque Rural de la Corona Forestal dat in Arafo is gelegen. Snelheidsovertredingen en het rijden met motorvoertuigen op wandelpaden of senderos zijn de meest voorkomende overtredingen. Sportfederaties die dergelijke activiteiten overkoepelen, wijzen erop dat hun wedstrijden en opleidingen gereglementeerd zijn. Niet deze groepen zijn verantwoordelijk voor dit beschamend gedrag, wel enkelingen die alle regels aan hun laars lappen. Voorzitter van de Federación Insular de Automobilismo, Francisco Negrin, wijst erop dat alle clubactiviteiten geregeld zijn en dat de federatie zich verzet tegen alles wat vernietigend is voor het milieu of schadelijk is voor de natuur. Deze onnatuurlijke praktijken leiden tot erosie, geluidsoverlast, verandering van de natuurlijke omgeving en zijn bovendien nefast voor fauna en flora. De overheid heeft beloofd om een tandje bij te zetten in zaken de controles en bekijkt of de boetes kunnen worden verhoogd voor elke overtreding die zich voordoet in een beschermd natuurgebied.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Na de bloei van de amandelbloesem eerder in het jaar staat de Tenerifeaanse hoogvlakte opnieuw in bloei. Wondermooie, gigantische, pyramidale bloemen met een even mooie naam, Tachinaste. Een naam die niet door iedereen even vlot wordt uitgesproken, vandaar mijn verwijzing naar de fonetische uitspraak Tachinaste, met een nadruk of het accent op de A. Tachinaste is een woord dat opduikt bij de oerbewoners van het eiland. De Guanchen hadden het reeds over Tainast, wat niet alleen verwijst naar zenegroen, maar ook naar agugo, een ranke trompetvis die veel voorkomt in de Canarische wateren. Staan er veel dergelijke bloemen dicht bij elkaar, dan krijg je een Tachinastal te zien. We zien op de Canarische eilanden een aantal soorten bloeien, maar op Tenerife groeit enkel de rode Tachinaste of de Etchium wildpreti. Dit is een van de tientallen leden van de ruwbladige familie Boraginaceae, waarvan wij in de Lage Landen ook wat soorten kennen. De Arrebol Tachinaste is een flink uit de kluiten gewassen exemplaar die tot 3 meter groot kan worden. Vandaar de verwijzing naar Arrebol of Arbol, wat boom betekent. De Etchium wildpreti is een tweejarige plant die enkel voorkomt op Tenerife en op La Palma. Over de herkomst van de botanische naam Etchium is er twijfel, maar over de soortaanduiding wildpreti is er duidelijkheid. De Zwitserse botanicus Herman Wildpret, die in de 19e eeuw verantwoordelijk was voor de Jardin de Acclimatación de la Orotava, was de naamgever. Door het subtropische klimaat met lange warme zomers en een gematigd warme winters gedijen de Tachinastes goed op het eiland. Ook genieten deze ruwbladige bloemen van vochtige momenten die zij op hoger gelegen delen meermaals over zich geven. Krijgen. Vooral in de lente kan het daarboven wel eens regenen, wat resulteert in een schitterende dieprode kleur. In deze periode van het jaar verandert het Parque Natural del Teide in een fantastisch kleurig landschap. Een schoonheid die explosief tevoorschijn komt en fascinerend werkt voor elke bewonderaar. De speervormige bloem zonder takken groeit zonder dralen de hoogte in en verandert niet alleen het natuurpark, maar ook de gebieden La Fortaleza en Barranco de Ocuanca in een diep roodpaarse kleur. Een decorum dat in schril contrast staat met de donkere lavatinten waaruit het grootste deel van het eiland bestaat. Daar waar honingbijen gedijen, is daar waar stuifmeel en nectar wordt verzameld om honing te maken met een aroma dat aan de Tachinaste doet denken. De zoete, fruitige honing is heel, maar straalt naar oranje, tinten die verwijzen naar de Etchium wildpreti. Wil je ze echt zien, dan moet je naar de miradores van Tabonal Negro, van Los Azulejos of van Llano de Ocuanca. Of misschien kun je de route volgen van Las Siete Cañadas. Het eerste jaar ontwikkelt de plant een dicht bladroset van behaarde ovale bloemen. In het tweede jaar ontstaat de 1 tot 3 meter lange kegelvormige bloemtrossen met honderden buisvormige roze tot koraalrode bloempjes. De plant bloeit in de late lente en sterft, jammer genoeg, na de bloei in de vroege zomer, nadat zij haar zaad overvloedig heeft verspreid. Een natuurlijke ontwikkeling die moet zorgen voor de verderzetting van het geslacht. Deze bloemen laat je best in de wijde natuur staan. Ze plukken om daarna neer te poten in eigen tuin staat gelijk aan natuurvandalisme. Het is bovendien zinloos, want de bloemen sterven onmiddellijk bij de verwijdering uit hun biotoop. Het negeren van de regelgeving met betrekking tot natuurbehoud wordt door de overheid streng beboet. Beter is genieten. Kijken mag, aankomen.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: FM Goud Tenerife. De zomer is nog niet afgelopen, hoor. We zijn nog altijd zomerradio. Niemand speelt zoveel zomerhits dan FM Goud Tenerife. Maar wel voor jullie. De Nederlandstalige mensen op het eiland die gek zijn van Tenerife. Maar ook de Belgen en de Nederlanders. Ik had zoal een bananenplaat en een zomerplaat. Van Conqueror en Shaggy. Uit een jaar of vijf geleden, denk ik. Nu Peter Gabriel en Kate Bush, Don't Give Up. Dat doen we niet, want we stappen weer in ons badje. En het wordt zeer warm, dat water. Ik ga het eens even vragen aan Monique hoe het zit eigenlijk.
1: Oh, ik moet zo dadelijk nog in bad gaan. In bad met Johan. Maar wel elk in zijn eigen badje, hè? Haha.
0: Ja, we houden het hier zedig. Elk in zijn eigen badje. Je mag er nu in gaan. In this

hier in ons badje. Ja, voilà. Bij mij mag de kraan nog eens even lopen. Nog wat heet water erbij. Schuim, heel veel schuim. Ja, zo zalig tot met je kin aan de rand van het schuim zitten. Terwijl deze geweldige platenspeler, Taylor Swift, I Knew It, klinkt haar nieuwe hitsingle. Fleetwood Mac met zijn Gypsy, zo'n hele verleidelijke plaat is dat. Oei, nu ga ik toch mijn kraan toch even toezetten. En Billy Joel, die is nu van de partij met een soort slow uit 78. Het mag wat zwoeler zijn. Just the way you are.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

FM Goud wenst je een hele fijne verjaardag. Dit zijn onze jarigen van de dag. Van harte proficiat als jij jarig bent samen met Rick Springfield, zanger en acteur. De man is toch al 77. Ich habe die Liebe gesehen. Wie zong dat? Natuurlijk, Vicky Liandros. De Grieks-Duitse zangeres is nu ook 77. Dat zijn bijna allemaal mensen, 77. Shelley Long, Amerikaanse actrice, bekend uit Cheers. Ja, een beetje het zeuteke uit Cheers, hè? Je weet wel, het blondje. Scott Kane, Amerikaanse acteur, die is 50 geworden. Lil Yachty, Amerikaanse rapper, 29. En Lianne La Havas, Britse zangeres en songwriter, voor diegenen die ze kennen, is 37 geworden. Ja, deze ga je zeker wel kennen, hoor. Clouseau met Take Me Down uit zijn Engelstalig repertoire, dat hij toch eens probeerde te doen in 93. Aha, met Take On Me, wat een bekende hit. Chuck Berry met Sweet Little 16. Ik mag nog eens even teruggaan naar 58. Maar nu de Blue Monkeys. It doesn't have to be this way.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Als Camille.
1: Ja, waar we in Vlaanderen wel trots op zijn.
0: Alom tegenwoordig. In ademnood uit 23. Hola Tenerife. Op zaterdag en zondag gaan we in bad met Johan Waterschoot. De mooiste badliedjes bij FM Goud Tenerife. Hola, het is tijd om in bad te gaan. Ja, hola pola Tenerife. Deze mogen er nog aankomen. Kate Bush met Running Up That Hill. Dat terug opnieuw bekend werd door de film. Cliff Richard in The Country uit 66, toen ik een manneke van 3 jaar was. En nu Cock Robin, Just Around the Corner. Ik ben maar net de hoek om, even uit mijn bad. En dan kom ik terug om deel 2 hier op deze zondag 23 augustus verder te zetten. Samen in ons badje. Tot dadelijk.

onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je gouden radio. FM Goud.
5: Get on the floor. Put your hands up.

0: dat is nog eens een echte zomerplaat uit 2003. Ja, toch wel 23 jaar geleden. En ze klinkt nog altijd actueel. Summer Jam van de Underdog Project samen met The Sun Club. We zijn helemaal jullie zomerradio voor de Nederlandstalige mensen op het eiland. Samen in ons badje, we stappen er weer in met een zalige van Wayne Waite. Hij was verliefd op zijn lady.
1: Het is weer tijd om in bad te gaan. Ik zet mijn radio op FM Goud Tenerife. Ja, ja, in bad met Johan.
0: Jullie kunnen dat ook doen, de radio gewoon vastpinnen. Je kan dat doen via www.fmgoud/Tenerife. Dat is gewoon, ja, streaming. Je kan het via DAB+. Als je zo'n radio hebt op het eiland, volg je ons hele eiland rond door. Wat nog makkelijker is, de App Store. Ja, gewoon FM Goud intekenen. Als je dat hebt met het gele vogeltje, ja, dan kan je kiezen Limburg of Tenerife natuurlijk. En nu die summer vibes. Laat ze maar komen.

jullie van deze Another featuring 54 Ultra met hun nieuwe Talk to You. George Michael en zijn One More Try uit 88, laat hem toch nog even herleven. In 1975 stond er een huisje te koop, ja, het was de titel van een liedje natuurlijk, hè, van Lucifer, Nederlandse groep. Zo een mooi luisterliedje, daar ga ik nu van genieten samen met jullie. Hola Tenerife, op zaterdag en zondag gaan we in bad met Johan Waterschoot. De mooiste badliedjes bij FM Goud Tenerife. Hola, het is tijd om in bad te gaan.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: staat in dat plaatje gehoord van Laidback. Baker Man is baking bread. Dat niet alleen, maar die suikerbonen. Sugar bona. Ja. Als je goed luisterde, kon je dat horen. En als je nu goed luistert, dan staat Monique hier naast me klaar. Monique, welke cocktail gaan we weer maken?
1: Ja, ja, een Cuba Libre.
0: Ah, ik ben benieuwd.
2: Cola en rum, ze vormen een goed huwelijk in cocktails. En dat is onder meer het geval bij de Cuba Libre. Deze cocktail begint met een limoenpartje en daarmee wrijf je de rand van een longdrinkglas in. Pers vervolgens een halve limoen in het glas en vul het met ijsblokjes. Voeg 45 ml witte rum toe en vul verder aan met cola. En dat zal zo'n 90 ml zijn. En dan is je cocktail eigenlijk al klaar. Het enige wat je nog moet doen is even roeren en versieren met een limoenpartje.
0: En 007 zou zeggen shaken, not stirred. Maar wij doen wel stirred. We roeren die... Die Cuba Libre. Toch lekker, hè? Dan weten jullie wat gedaan voor dadelijk als we gaan aperitieven. Mag ik deze nog presenteren voor jullie? Per Spoor, Knegedeng, Guus Meeuwis en Vagant. David Bowie met zijn Ashes to Ashes, maar daar willen we liever niet aan denken. Van as gekomen en tot as zullen we helaas wel weer gaan. Elton John en Candle in the Wind, die hij opdroeg aan... Lady Diana, maar in 1974 was het gewoon een hit. En nu Blondie met Islands of Lost Souls.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Mijn lieve radiovrienden hier van de Gouden Radio in Tenerife. FM Goud Tenerife. Aan alle badliedjes komt een einde. Jullie horen mij dat zeggen. Dan heb ik nog een paar platen te gaan. En ja, dan is het een afspraak voor volgend weekend. De Bloodhound Gang spelen we nog met Bad Touch uit 99. Simply Red met Say You Love Me. Tavares, ja, wauw. Uit het midden van de jaren 70. Heaven Must Be Missing an Angel. Kunnen we nog als een van de voorlaatste liedjes meezingen in ons badje. En nu Madonna met Like a Prayer. Maak er nog een hele fijne zondag van. Een leuk uiteinde van jullie weekend. En tot volgend weekend. Tot aan.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno, bij San Francisco, ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arno De Lee start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. De Lee heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt De Lee de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arno De Lee nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag, het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
4: Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.

0: opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan. De zomer.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno, bij San Francisco, ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arnaud Delis start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. Delis heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt Delis de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arnaud Delis nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
4: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. 70s, 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

Sprankelende new wave uit de vroege jaren 80. Simple Minds met Promised You a Miracle. Gloria Estefan nu met Over onvoorwaardelijke liefde liever. Anything for you.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Rod Stewart met een flinke knipoog naar de discokoorts van eind jaren 70 met een wereldwijde nummer 1 hit, Do You Think I'm Sexy? FM Goud Tenerife, je hebt ons gevonden op je DAB Plus radio of via onze app, die kan je nog altijd gratis downloaden. Ga naar fmgoud.be/Tenerife en zet die app op je tablet of telefoon en neem ons overal mee naartoe, zo hoef je niks te missen. Je hoort het al, we blijven in de sfeer van soulvolle dansmuziek. Zij het wat warmer en eleganter. Een soepele groove, verfijnde samenzang en een refrein dat zeker blijft hangen. Delegation komt eraan. Where is the love we used to know?

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Een eer betonen aan vrouwen die hard werken en daar niet altijd voor de waardering krijgen die ze verdienen. Donna Summer kreeg het idee nadat ze een vermoeide toiletdame ontmoette en maakte er in 1983 een krachtige wereldhit van. She works hard for the money. Nu reizen we muzikaal naar een warm en kleurrijk eiland met Spaanse gitaren, een zwoel ritme en een refrein dat meteen een vakantiegevoel oproept. Het kan een nummer zijn over dit eiland. Hier is Madonna met La Isla.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Ik heb altijd de neiging om met dit nummer mee te zingen, dus ik noem het een meezinger van de Rolling Stones. Fool to Cry.
1: FM Goud Tenerife. Patrick Cobbaerts.

Graceland, een van de sleutelnummers uit het gelijknamige album waarmee Paul Simon in 1986 een nieuwe muzikale richting insloeg. Amerikaanse folk en pop kregen er gezelschap van Zuid-Afrikaanse ritmes en stemmen. Paul Simon dus met Graceland. En dit is een stuk elegante Britse pop met een scherpe knipoog. Paddy McAloon schreef het nummer als reactie op het romantische beeld van snelle auto's en mooie vrouwen in de popmuziek. Hier is Prefab Sprouse met Cars and Girls. Pussy dream.

The Police met Message in a Bottle. En deze Cajun-klassieker van Hank Williams kreeg bij Karen en Richard Carpenter een warme, vriendelijke popbewerking die ons meteen naar het zuiden van de VS voert. Hier zijn de Carpenters met Jambalaya on the Bayou.

The Whispers and It's a Love Thing. En dat was Weekend Patrick voor vandaag. Dankjewel om te luisteren. Blijf bij de Gouden Radio. Tot volgende week zaterdag en zondag tussen 1 en 3. Dan komt er een nieuwe Weekend Patrick. Hier zijn nog de Eurythmics met Who's That Girl?

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Hola. Hola, FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De politie zoekt actief naar de dader van een schietpartij op straat in Sint-Gillis bij Brussel gisteravond. Het slachtoffer had een beenwonde. De dader bleek al verdwenen toen de politie aankwam. De gemeente vermoedt dat het om een afrekening gaat in het drugsmilieu. De plek van de schietpartij trekt al jaren drugsdealers en verslaafden aan. In Oostenrijk is een jongeman van 19 overleden bij een klimongeval. Hij viel bij het beklimmen van de Grossglockner naar beneden. Had nochtans klimuitrusting aan. De Grossglockner is de hoogste berg van Oostenrijk. De politie onderzoekt nu waarom het fout is gegaan. En nog in de Alpen in Oostenrijk is een man van 64 overleden. Hij viel in een afgrond en overleefde dat niet. De redding ging moeilijk, want het is slecht weer in de Alpen. Congo en de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 zijn het eens over hoe ze het vredesakkoord gaan uitvoeren dat ze bijna 9 maanden geleden al hebben afgesloten. In het oosten van Congo is er al zeker meer dan 30 jaar geweld. En de rebellen hebben al 5 jaar grote delen van de provincies Noord-Kivu en Ituri in handen met steun van het Rwandese leger. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt aan het virus bezweken. Eerder is al vogelgriep vastgesteld bij een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam de dodelijke variant in Australië niet voor. Nu is daar vooral vrees dat veel unieke dieren in het gebied het virus ook kunnen oplopen. En ook dit Vincent Kompany is in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Kompany speelde met Bayern kampioen en hij pakte de beker. En gisteravond won hij ook nog de Supercup. Zon en wolken wisselen af tot 22 graden en ook morgen schijnt de zon geregeld bij 23 graden dan. Later deze week warmer, maar ook kans op onweer.
3: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.
6: fmgoud.be.

Je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De politie zoekt actief naar de dader van een schietpartij op straat in Sint-Gillis bij Brussel gisteravond. Het slachtoffer had een beenwonde. De dader bleek al verdwenen toen de politie aankwam. De gemeente vermoedt dat het om een afrekening gaat in het drugsmilieu. De plek van de schietpartij trekt al jaren drugsdealers en verslaafden aan. In Oostenrijk is een jongeman van 19 overleden bij een klimongeval. Hij viel bij het beklimmen van de Grossglockner naar beneden. Had nochtans klimuitrusting aan. De Grossglockner is de hoogste berg van Oostenrijk. De politie onderzoekt nu waarom het fout is gegaan. En nog in de Alpen in Oostenrijk is een man van 64 overleden. Hij viel in een afgrond en overleefde dat niet. De redding ging moeilijk, want het is slecht weer in de Alpen. Congo en de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 zijn het eens over hoe ze het vredesakkoord gaan uitvoeren dat ze bijna 9 maanden geleden al hebben afgesloten. In het oosten van Congo is er al zeker meer dan 30 jaar geweld. En de rebellen hebben al 5 jaar grote delen van de provincies Noord-Kivu en Ituri in handen met steun van het Rwandese leger. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt aan het virus bezweken. Eerder is al vogelgriep vastgesteld bij een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam de dodelijke variant in Australië niet voor. Nu is daar vooral vrees dat veel unieke dieren in het gebied het virus ook kunnen oplopen. En nog dit, Vincent Kompany is in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Kompany speelde met Bayern kampioen en hij pakte de beker. En gisteravond won hij ook nog de Supercup. Zon en wolken wisselen af tot 22 graden en ook morgen schijnt de zon geregeld bij 23 graden dan. Later deze week warmer, maar ook kans op onweer.
4: Jij man, download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhoven reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan na aanvallen van Oekraïnse drones. In het voetbal heeft nieuwkomer Lommel een stevige overwinning geboekt, 4-0 tegen Westerlo. Dat blijft voorlopig punteloos laatste, Lommel staat met 4 punten in de middenmoot. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewi Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Berkmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop, voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off-day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.
0: FM Goud, de warmste zomerradio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

dacht altijd, we zijn toch te bang. Maar nu ga je weg.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De zachte zijde maakt je zachter.

Zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. 70s, 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.

0: Een hele mooie, voor Bad Heart.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het nummer is sterk semi-autobiografisch. Het omschrijft namelijk een duister en destructieve periode in het leven van Bad Heart in Los Angeles. En dat getekend door verslaving en mentale problemen. Het nummer weerspiegelt haar drang om te ontsnappen en haar leven weer op de rit te krijgen. Trouwens, in de originele albumversie zong ze over een personage met een pistool. Omdat de release van het nummer samenviel met de nasleep van het tragische bloedbad op de Columbine High School, werd er voor de radio een gecensureerde versie uitgebracht, waarin deze tekstregels waren aangepast om gevoeligheden te ontzien. Bad Heart, L.A. Sun, Out of This Town, uit 1999. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, kreeg je Bruno Mars van mij, met zijn Risk It All. Dames en heren, jongens en meisjes, graag wil ik jullie een hele fijne avond toewensen. Want het is ook weer tijd geworden voor de mooiste love songs van toen en van nu in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden. Dus waar je ook op dit moment mag luisteren, maak het lekker gezellig en geniet mee van al dat moois. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1976. Wat dacht je van Rod Stewart? Tonight the Night. En eerst een hele fijne uit 1985. Voor de Raw Band. Dit is Clouds Across the Moon. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.
2: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. You're through.
3: Thank you, Operator.

voor het laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag,

2017 bracht Rob de Nijs dit nummer uit als titeltrack van zijn gelijknamige 33ste studioalbum. De tekst werd geschreven door zijn ex-vrouw Belinda Muldijk. En het liedje kreeg een extra diepe, bijna profetische lading toen de zanger niet lang daarna bekend maakte dat hij aan de ziekte van Parkinson leidt. Rob de Nijs, uit 2017. Niet voor het laatst. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en er is deze avond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we kijken hoe het, ja, uiteraard, hoe het met jouw liefdesleven is gesteld de komende week. Je krijgt het van mij hier te horen straks in deel 2. Dus je hebt nog wel een beetje geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, uiteraard staat het ook nu weer alvast op onze Facebookpagina. Ga naar liefdespatie.enz, want zo vind je ons terug op Facebook en dan lees je daar het liefdeshoroscoop. En het is ook mogelijk om het dagdagelijks te volgen en dat doe je dan weer via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Maar hier straks dus in het programma, in deel 2, dan hoor je het hier ook volledig. Zometeen Somber, My Body Isn't Ready. Na deze hit voor Elton John uit 1990 met zijn Sacrifice. It's

0: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag.
1: Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

1980 won hij voor de eerste keer het Eurovisie Songfestival. Johnny Logan. What's another year? En als je nog eens een keertje wil bekijken hoe dat zo ging op het Songfestival in 1980, wel, ik heb deze videoclip op onze Facebookpagina geplaatst. Niet alleen Johnny Logan vind je daar terug, maar ook andere platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. En uiteraard ook, want ik had het er net al over, vind je daar het liefdeshoroscoop terug. En heb ik ook nu weer een link geplaatst naar Mixcloud. Want je kan ten allen tijde naar Liefde enzovoort luisteren. Dus wanneer je er maar zin in hebt. Het staat op het platform Mixcloud. En om je de weg daar naartoe te vergemakkelijken, heb ik de link dus op de Facebookpagina geplaatst. Liefde enzovoort, dat schrijf je Liefde, spatie ENZ trouwens. En oh ja, misschien heb je het nog niet gedaan. Like en volg de pagina dan ook. Zometeen, terug naar 1974. Met de Isley Brothers en Summer Breeze. Naam fijn uit 2009 voor Adele. Dit is Hometown Glory.

0: Overal op het eiland, via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je gouden radio.
1: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

grootste succes voor deze funk en disco band, die 1975 werd opgericht, bleef uiteindelijk toch gewoon vooral beperkt tot de Verenigde Staten. Hier en daar ook nog eens een hitje in het Verenigd Koninkrijk. T-Connection uit 1984. You found someone new. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort, is nog lang niet afgelopen. Je krijgt uiteraard ook straks in deel 2 van mij het liefdeshoroscoop. En dan gaan we eens van dichterbij bekijken hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Nog heel even geduld. In dit uur onder andere nog eentje uit 1986 voor Queen, Who Wants to Live Forever. Graag tot zometeen.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits, vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!
5: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.

0: klassieker van Boudewijn de Groot uit 1997, deze avond. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze liefde enzovoort vanavond, kreeg je Flow van mij te horen. Don't break your heart. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met de mooiste love songs van toen en van nu, hier in het meest romantische programma van de Lage Landen. Uiteraard over een drietal platen, dan komt het er eindelijk aan. Het liefdeshoroscoop. En kom je ook eindelijk te weten hoe het op het liefdesgebied met jou de komende week is gesteld. Heel even geduld nog. Maar die tijd, die gaan we fantastisch mooi invullen. Met eentje uit 1973 voor Billy Paul. Zometeen Me en Mrs. Jones. En wat dacht je van deze uit 1987 voor Wet Wet Wet en Angel Eyes. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Rivacer, de radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.
1: Een goede 4 minuten zijn nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze voor Chapel Row.

0: uit 2025. Chaperone, The Subway. En zij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren op het vlak van de liefde. Daar gaan we nu naar kijken.
1: Ram.
0: Je voelt dat je hart meer rust zoekt dan spanning. Singles merken dat een spontaan gesprek onverwacht blijft hangen en nieuwsgierigheid wekt. Bij koppels zorgt wederzijds begrip voor een ontspannen sfeer waarin plannen gemakkelijker gemaakt worden. Je ontdekt dat liefde soms groeit wanneer je niets probeert te forceren. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je bent deze week iets voorzichtiger dan gewoonlijk. Singles twijfelen langer voordat ze hun interesse tonen en daardoor lijkt het een mooie kans even uit beeld te verdwijnen. Bij koppels kunnen kleine meningsverschillen ontstaan wanneer verwachtingen niet worden uitgesproken. Met wat geduld keert de harmonie vanzelf terug. 3 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je enthousiasme werkt aanstekelijk. Singles genieten van een onverwachte klik met iemand die dezelfde humor deelt. Bij koppels brengen spontane ideeën opnieuw speelsheid in de relatie. Je merkt dat samen lachen de band alleen maar sterker maakt. 9 knuffelpunten voor tweeling.
1: Kreeft.
0: Je voelt dat je emoties beter in balans zijn. Singles stralen een natuurlijke charme uit, waardoor anderen zich snel op hun gemak voelen. Bij koppels zorgen kleine gebaren van waardering voor een warm en veilig gevoel. De liefde krijgt deze week alle ruimte om verder te groeien. 8 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Je verlangt naar bevestiging, maar ontdekt dat die niet altijd uitgesproken hoeft te worden. Singles kunnen signalen verkeerd interpreteren, waardoor twijfel ontstaat. Bij koppels helpt het om minder snel conclusies te trekken. Een open houding brengt geleidelijk meer rust. Leeuw, je hebt er 2.
1: Maagd.
0: Je merkt dat je gemakkelijker gevoelens durft te tonen. Singles krijgen meer zelfvertrouwen en laten hun spontane kant zien. Bij koppels ontstaat er een mooie balans tussen luisteren en praten. Een eenvoudig gebaar maakt deze week meer indruk dan je verwacht. Maagd, 6 knuffelpunten. En we hebben er ook nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je charme valt op zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen. Singles trekken moeiteloos belangstelling van iemand die oprechte interesse toont. Bij koppels zorgt een romantisch moment voor een hernieuwd gevoel van verbondenheid. Venus versterkt de harmonie rond je liefdesleven. Weegschaal, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie helpt je om de juiste keuzes te maken. Singles voelen snel aan wie eerlijk is en wie vooral mooie woorden gebruikt. Bij koppels groeit het vertrouwen door open te praten over de toekomst. Dat geeft een geruststellend gevoel. 4 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je positieve energie werkt aanstekelijk. Singles staan open voor nieuwe contacten zonder iets te willen overhaasten. Bij koppels brengt een gezamenlijke uitdaging opnieuw enthousiasme in de relatie. Je merkt dat jullie elkaar steeds beter begrijpen. 8 knuffelpunten voor de boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je probeert alles goed te doen, maar vergeet soms je gevoel te volgen. Singles houden zich te veel op de achtergrond, waardoor kansen onopgemerkt voorbij gaan. Bij koppels kunnen kleine irritaties sneller oplaaien dan nodig is. Een beetje loslaten brengt verlichting. 1 knuffelpuntje.
0: Waterman.
1: Je voelt opnieuw ruimte om jezelf te zijn. Singles ontdekken dat iemand uit de eigen omgeving steeds meer aandacht voor hen heeft. Bij koppels zorgen verrassende gesprekken voor nieuwe inspiratie. De sfeer is warm en ontspannen. 5 knuffelpunten, waterman.
0: Vissen.
1: Je straalt vertrouwen uit en dat maakt je bijzonder aantrekkelijk. Singles voelen dat een nieuwe connectie zich rustig, maar veelbelovend ontwikkelt. Bij koppels groeit de verbondenheid doordat jullie elkaar echt de tijd geven. Je sluit de week af met een glimlach en een warm hart. 9 knuffelpunten voor de vissen. En dit volledige liefdeshoroscoop, dat kan je natuurlijk nog eens een keertje rustig

songtekst draait om ontrouw en vergeving. De zanger, Philip Oakey, biecht op dat hij ontrouw is geweest tijdens een scheiding. Waarna achtergrondzangeres Joan Catterall in een gesproken intermezzo onthult dat ze hetzelfde heeft gedaan. Beiden verontschuldigen zich met de zin I'm only human, born to make mistakes. Human League uit 1986, met dat mooie.

weet het, hè. Als je dit krijgt te horen, dan zit liefde enzovoort er helaas bijna op. Voor straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En zoals elke week heb ik ook weer nu een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvoor neem ik je mee naar 1991. Alexander O'Neill met Sentimental. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.